Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Yeah!

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP Tummels en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
6: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
7: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
8: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
9: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
10: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.
10: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Dat is een coole zaak hier, people. Carl en Stefan in de Ellen of the Show. Terwijl met hier ons in bier. En dan gewoon straks een zoene dingen doen. Gewoon Thijs heel even de uitzending holen. Dit te maken met de Indian Summer die we zouden krijgen. Ja, vandaag weer 21 graden. Heerlijk, man. Als er Noetik in de auto zit, zijn best nog een klein beetje bibberen. En moest ze de kachel toch een klein beetje oppoken. Zo'n plaat hebben we al op Lies gestoond. Dire Straits, Phil Collins, Patti LaBelle, André Hazes, Stan Cici, Adamo, Shang the Bells. Nummer wat meer artiesten ook. Whitney Houston, Frits Rademacher, Boetka Soufflera, Dr. Buzzel, Richard Savannah Band, Rieks Gildo met Fiesta Mexicana. Maar ja, Peter zit. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Ik ga ook voor IJzeren Thijs van Rooneerse. Gewoon ik een stripje erbij zitten. Iron Butterfly met Inagada La Vida, dat zegt Jacques van Neer. En André Simons. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hey, André.
1: Ja, ik was gistermorgen. Ja. Was ik even vreemd opgegaan.
0: Vreemd gegaan? Verdomme.
1: En had ik Umroep Groesbeck erop staan. Oh. Ja, dat is al een beetje zijn. Ja, dat is nog eens een richtige. Het is net geen piraat.
0: Oh.
1: Maar daar halen ze wel van, daar in Groesbeck.
0: Van die mensen,
1: dat soort muziek. Maar ik ga hem opstaan. Ja. En dan komen we tot de klassieker. En ik dacht, verrek, dat is er ook nog een. Ja, dat was vroeger bij ons ook iedere keer op de piraten.
0: Welke?
1: De Arizona's.
0: Arizona's?
1: Samen zijn. Want ik ga je even dat dingetje gebruikt. Dan denk ik daarvoor of hoe je dat om die muziek te herkennen. Ik denk, hoe is dat nummer?
0: Shazam.
1: Dat is wat voor mij eigenlijk.
0: Ja.
1: Een synthesizer die keihard losgaat. Of soms een Hammond orgel. Ik weet het niet. Maar ik denk, oh ja, dat bestaat ook nog. Goed zo. Hoi.
0: Fijne dag. Ja, dankjewel. Ik kon de Arizona's even zoeken met samen zijn. Ik heb misschien straks even een stukje verdrijven. Nog een bedrijf.

Dus Jimmy Allied in Ellen of the Job. We hadden net André Simons, zei tegen mij, nou, ik heb even stiekem gisteren nou, een beetje oest heb gemaakt, even gedoest aan de omroep, wat was het, Groesbeek. En hij had dan zo'n pleitje van de Arizona's. Nou ja, de wet Jimmy Allied hebben we alles. En dat ging hem dit pleitje. Let

0: denkt van nou, het uur is nergens meer. Pas voor nog een keer te huren. André, dankjewel joh. Ken ik tenminste ook eens een klein beetje meegenieten van wat ik normaal van de lusters. Zeker op de grote shovel was op zich beton draaien zo. Heerlijk. Arizona's waren het en Hibi Alleen in de LA ochtendshow op bezoek. Een lekkere, positieve plaat. Goedemorgen John, welkom.
1: Hallo. Goedemorgen jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, doei wat peace. Ik wens voor iedereen een hele fijne dag.
0: Dankjewel John.
1: En vandaag voor de voordoe je een keer voor Robbenazen. Dat leeft me gewoon
0: ja,
1: eens
0: goed.
1: Tot vandaag he. Van
0: draaien. Is, hè?
1: Zo zeggen, fijne dag verder allemaal. En radio.
0: Hoi hoi. Dankjewel John voor de bijdrage. Koen Hendricks is er, die gewoon mee met Culture Frans. Wordt er weer een strepje bij zitten bij de Black First, when the sun schijnt. En dan hebben we Robin Long, die zegt goedemorgen. Ik kom mee met Rex Gildo met Viva Mexicana. Dat is Fiesta Mexicana, maar dat maakt niet zo goed. Zullen we zeker erbij zitten. En goedemorgen is het Elron. Elron, goedemorgen. Hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Heeft er zijn best voor het doel. Ik hoor weer Robin Heersen met IJzeren Thijs. Nou, we gaan zo meteen de balans opmaken.

meest aangevochten plaat deze ochtend. Gewoon zo meteen draaien. Maar eerst gewoon lekker naar Dua Lipa en Physical hier in de Ellen Ochtend Show. Op deze woensdag dat we de werk door midden zagen. Pak die vette zaak maar. Hapakee.

0: Wat een energie kunt doen, hè? Wat is er vandaag ook energie van TNUPS? Dat ze weer een goede dag gaan hebben deze woensdag. Dus midden van de week, jongens. We komen weer morgen aan de goede kant van de week. We zijn lekker op de donderdag. En vandaag gaan we weer een lekker pak met koffie weggeven. Nou, een pak. Het is een zoemelpak. Er zit van alles bij. Keuken zit er bij. Er zitten notitieblokjes bij. En een turt zit er bij. En er zit ander in een mok zit er bij. Maar goed, dus laten we zo meteen nog even sturen. En de naam is om ons onthaaien vandaag. Dat is Jontana. Want daar drinken we koffie mee. We gaan nog even kijken wat Werner heeft. Werner, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen. Ik ga voor de Goldie Oldie. Always look on the bright side of life.
0: Precies daar. Dat is zo'n plaat, jong. Nou, ik weet niet of je het gaat horen vandaag, want er waren een paar platen die behoorlijk hel gingen. Phil Collins met Another Day in Paradise. Aan enkele stripjes ook Rex Gilder met Fiesto Mexicana. Maar ik kan uiteindelijk maar één plaat winnen, jongens.
2: De Volgroeier.
0: En die ene plaat gewoon haalt iedereen. Net voor Hallebach, Hibi L1. Nou, dat is wel de schoenplaat. Ik ga even kijken wat Marina. Marina zal wel de oplossing hebben voor de koffie, denk ik.
3: Hey, met Maria. Ja. Vandaag hebben jullie Jontana op de koffie.
0: Ja, dat klopt helemaal, hey. Maria. Maar dan moest straks even, kan zomaar zien dat hij straks gewoon bellen. Maar dat weet hij niet, hè. Gewoon echt niet bepalen. Ik ga de jury bepalen, dus dat wordt even spannend. Doe het spannend geworden. Welke plaat hebben we deze ochtend die bij de Vurgluren drinken kon knallen? Ziet je er allemaal klaar voor? Jawel. Want het maken een hoop herrie, die plaat in het begin. Want de Vurgluren vandaag is geboren. Rowan Heerzen met IJzeren Thijs.

0: te gerongen begin van het stukje. Heerlijk. Dit is L1 met de ochtendshow. Zometeen gaan we ook kieken naar de weerwaarnemingen. Peter Meijer heeft zich al gemeld. Helmut Weiss heeft zich gemeld. En natuurlijk ook André van Maren Zoetegras ook.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
2: Oh.
3: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
8: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen, in Weert om zo'n 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de hulpdiensten werd de brand mogelijk veroorzaakt door een technisch defect. Het weer in Limburg, het wordt vandaag vrij zonnig en het blijft droog. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden.

0: ook alweer?
1: L1 Media Overzicht.
0: Wij praten hier even bij wat op dit moment allemaal aan de hand is. Ja, we beginnen natuurlijk weer even over de VN in New York. Want er waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Donald Trump, die daar een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump liep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door dat strafhof. Dat de mensen kan vervolgen, die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
3: Ja, en de opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de Verenigde Staten. Ja, de hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basissen bouwt op het eiland, zegt deze correspondent.
4: Ze hebben zelf alle basis op 1A gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Ja, verder is er afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
0: En dan premier Jette. Die heeft in de Verenigde Staten een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een gay bar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: Jette had ook een gesprek met president Donald Trump, waarin hij het belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
3: In Breda staat de verdachte van het ongeluk in de vogelwaarder voor de rechter. Drie schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag 1 juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren de foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
6: Het liefste hadden deze ouders het natuurlijk nooit gedaan, maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
3: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer blijft vastzitten.
0: Ja, Stefan, denk je er van ons veranderde hoge prijs in de pombo bij jou?
3: Ja. Nou ja, ik ga er geen doekjes om winden, maar ik flipper gewoon even de grens over, hoor. Hey.
0: Ja, het is goedkoper, ja. Hè? Nou, ABN AMRO bekeek pinbetaling en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. En wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar een aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het FD.
7: Je zou dus in de filedruk zijn dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, we willen ook graag van jou weten, aan de andere kant van de radio. Er is gewoon minder tanken, hoef je ook minder van die plezierritjes. Dat wel even weten via de L1-app. En volgens het FD zijn er ook niet veel meer mensen elektrische gonorieën.
3: Ja, verder vandaag in Oslo wordt afscheid genomen van de Noorse prinses Astrid, de oudere zus van de overleden koning Harald. En de bondscoach van Os, Xavier Hernandez, en een speler van de Nederlandse elftal blikken in een persconferentie en zei vooruit op de wedstrijd uit de Nations League tegen Duitsland die morgen gaat plaatsvinden.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier bij L1. En zo meteen krijgen we ze de weerwaarneming.

0: te bekennen zeggen. We zitten midden van de week. En ja, jongens, vandaag is de herfst eigenlijk begonnen. Ik heb zomaar zin dat de bladjes van de buim afvallen. Dat ze de beste willen wie moest pakken. Alles weer moest groeien. En dan in die koffer moest groeien van de gemeente. Ik kreeg van allerlei dingen al binnen. Elro, die is me ook een foto in sturen. Zit dus vandaag frisjes in de ochtend. En de loop van de dag klaar er weer wat op. Nou, dankjewel. En ik ben nog om een weer koffie drinken vandaag. Dat komen we zo meteen natuurlijk vandaag één keer bekendmaken. Ah, oh, Paultje van de Laars hier. Goedemorgen, Paultje. We gaan even kijken naar de weerwaarnemingen. Stefan, we hebben weer van alles binnengekregen. Natuurlijk van de vaste waarden die we elke ochtend hebben.
1: Yes, yes.
0: De vraag is natuurlijk, waar beginnen we dan?
2: Zeg maar, zullen we eens een keer een...
0: Bieden water als een stijl.
2: Een stijl.
0: Ja, doen we.
2: Helemaal een stijl. Hartstikke goed.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan.
2: Hallo,
3: hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Pontje.
2: Bij het Pontje.
3: Ja, vanochtend een hele prachtige sprookjesachtige ochtend. Het is wel fris, met een graadje of 6. Maar je ziet het mist over de Maas hangen.
0: Chic, man.
3: Ja, het ziet er toch eigenlijk wel echt sprookjesachtig uit.
0: Heerlijk, man.
3: Het is vandaag echt een Indian Summer Day. Ja, dat is echt 21 graden. Eigenlijk echt een prachtige warme dag. Voor eind september. Dus alle mensen, ik zou zeggen, geniet ervan. En voor de rest, ja, de wind is een beetje uit zuid-zuidwestelijke richting. Kracht 1, eigenlijk kun je het bijna niet voelen. Maar voor de rest, geniet ervan. Tot morgen.
0: Radio, dankjewel. Als we een klein beetje over de Maas kijken. Lijkt wel of de zon of de wolken er vandaag geen zin hebben. Hè? Die blijven lekker bovenop de Maas liggen. Heerlijk, dat doet het.
2: Chique.
0: Dankjewel, Peter Meijer. Voor die wie dragen deze ochtend. Maar van Peter Meijer, gomen no MA. Oftewel Maastricht, Aachen Airport. Want Helmut Weisse heeft een lelkje weer gepakt. Zit bovenop het dak.
4: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show.
0: Hallo Helmut.
4: Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start van Zuidoosten, start van overwegend helder weer. We zien een lichtblauwe hemel, geen wolk aan de lucht en geen verliesstrepen die waarnemer zijn. Wat wel opvalt is aan de horizon die goudgele gloed die daar verschijnt. Als we dan langzaam doorschieten van zuidoosten richting oosten, ja, zien we alleen maar toename in die goudgele gloed die daar verschijnt. Achter 20 minuten zal daar de opkomende zon zijn opwachting maken, die vandaag rond 7:24 die reis gaat beginnen en vanavond rond 19:33 die reis zal eindigen. Dik 12:08 aan dag zeker zonlig. Doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, hetzelfde lakenpak. Geen wolk in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuid-zuidoostenwind. Ten opzichte van gisteren was die zuid-zuidwest. Temperatuur 9 graden. 1 graadje minder dan gisteren. Maar het buiten het beste vertoeven. Windvlagen zijn iets meer dan gisteren. Dat kun je wel waarnemen. Maar spelen verder geen rol van betekenis. Ik wens jullie verder een fijne uitzending en fijne dag toe. Radio,
0: dankjewel voor de bijdrage deze ochtend van Noord-Maastricht Aachen Airport. Helmut Weisse was dat. Dan hebben we er nog één, hè? En dikke moet je naast horen, of niet?
2: Ja, dan gaan we vandaag eens even kijken.
5: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo,
5: deze woensdagmorgen morgen van de grashoek, de weerwaarneming. Er ging behoorlijk het mist heen in de grashoek.
0: Ik zie het.
5: Het is ook... de vochtigheid is hoog, dus dat is logisch dat er dan nog meer zo'n stijt. En het trekt nou pas richtig aan, de mist. Het zal gewoon een tijd nodig hebben om weg te trekken. En terwijl achter de mist een beetje zonlicht erdoor komt, heb je toch kans dat die zon ook wel veel weg kan branden. Heel weinig wind. En een temperatuur vandaag van rond 22 graden, dus dat is helemaal niet verkeerd. En de mist kan nog een klein beetje verkeershinderlijk zien op plaatsen. Dus tja, toch een beetje uitkijken vandaag. Ik ga terug in de studio en een hele fijne dag. En Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de bijdrage. Vanuit de Graashoek, André van Maris. We hadden natuurlijk ook het stel Peter Meijer. En bedankt van Helmut Weisse vanaf Maastricht Aachen Airport. Dit is Everything But A Girl op L1.

0: is your wake-up call. Everything but the girl, missing EBA Lijn, FIFA 8 geworden. Ja, jongens, vandaag gewoon weer door. Koffie weggeven. En in sommige koffie een gaspakket.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Ja, Stefan heeft deze ochtend al de gas binnengehold. Ik zei al, hij had een witte box aan en een wit jaske eraan. Dan mocht natuurlijk geen koffie voorheen slappen, want stel is, ja, dan heeft er een probleem. Met wie doen we vandaag koffie drinken, Stefan?
2: Ja, anders moet ik het bunker gaan betalen. Hè?
0: Ja, dat is een duur bunker.
2: Ja, ze dat maar
0: zal wel een Franse frank zien, denk ik dan.
2: Maar kan ik het vertellen met...
0: Ja, wil ze het vertellen? Nou, ik vind het allemaal prima, jong. Ja. Oké, vandaag drinken we koffie met...
2: Nou, de hint wordt wel duidelijk, hè. Frans pak, wit pak. Jontana.
0: Zo, Jontana, onthoud de naam. Heb ze straks nu. Ik vult hier nog over immers bellen in de uitzending. Een wedstrijd en de juiste naam. De gisteren verdomme een goed koffiepakket. Lotte bezoek meteen zin. It's a beautiful day. Dit is YouTube. Nu hier, bij alleen.
3: The heart is

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
2: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
2: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. En Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
15: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen ingepland kunnen worden.
14: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer.
5: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
16: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
18: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
18: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
20: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
21: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
22: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
23: Grote in wonen.
22: Maastricht.

0: maakt hij vol eigenlijk. Je hebt van Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart here in LA. Hey Wil, goedemorgen, welkom. Zeg het eens, jong.
1: Goedemorgen, mannen van Radio Alleen. Ja, ik heb geen idee meer waarom ik vandaag koffie moet drinken.
0: Echt
1: ik drink
0: niet?
1: Maar alleen maar weer aan zijn bek gedaan, dus.
0: Ja, maar jong, toch.
1: Groetjes.
0: Hoi, hoi. Misschien dat we die straks huren. We drinken vandaag koffie.

0: op deze dag, midden van de week, zitten we. En de Oktoberfeest in München, die zijn er eigenlijk ook weer begonnen. Veel mensen konden naartoe, natuurlijk ook vanuit onze provincie, reizen veel mensen af. Is toch tijd van Lisa en Ars. Rob Ars ook aanwezig is geweest bij de Oktoberfeest. Het al fantastische beelden heeft er gestuurd, met de Pielhazes er geweest. Ja, heerlijk jongens, om Venro een klein beetje te vertegenwoordigen door. Maar binnenkort zit er ook een van de grootste Oktoberfeesten van Limburg. Aangeschoven is Paul van der Laag, tourmanager van Thomas Tannenbaum. Ja, maar, goedemorgen.
1: Maar ik kom heel even uit de Polonaise.
0: Dat geloof ik. Paul, leg eens even hoe. Wim is Thomas Tannenbaum?
1: Ik heb die ontdekt ergens ver over de Peul.
0: Ja.
1: Ik mag niet van hem zeggen, het is allemaal contractueel vastgesteld natuurlijk, hoe het er precies vandaan komt. Maar ergens uit de bergen, zeg maar.
0: Ergens uit de bergen. Thomas Tannenbaum, dat is natuurlijk een artiestennaam van een DJ die optreedt tijdens de Oktoberfeest. Zeker in Sittard. Wie zit er met die Oktoberfeest eigenlijk bij ons in de provincie? Zien die het meer geworden? Leeft het meer onder de bevolking?
1: Ja, als ik het zo rond bekijk, wel volgens mij, ja.
0: Wie wil maakt ze er mee elk jaar?
1: Een stuk of 20 denk ik of zo.
0: Toch wel, ja.
1: Jawel.
0: Ja, en zit dat dus de eerste keer voor Thomas?
1: Nee. Want binnenkort is een panning ook al Oktoberfeest. En weet dat we dan ook nog een paar keer in het noorden stonden van Nederland. In Friesland en in Drenthe, daar leeft dat ook allemaal. In een Achterhoek, ja. Dat is toch een gekke hoes weer.
0: Ja, zeker in München is het nu op dit moment een gekke hoes. 79 miljoen liter bier werd al weggetankt. Dat is behoorlijk veel. En er moet natuurlijk een DJ bij. Zoals Thomas Tannenbaum. Als we even kijken naar de muziek die gedraaid wordt, traditioneel door in München. Dat is echt, ja, wil ik zeggen, er stond een goed orkest die stond te draaien. Maar hier is dat toch meer de DJ's die de après-ski muziek draaien. Wat is eigenlijk populair eigenlijk bij de Oktoberfeesten?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de ballerman, maar dat is ook het traditionele. Maar ook zeg maar de viersnummers zoals het slavenkoor en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dat is maar viers, dat is het belangrijkste. En een PO wil daar heel aardig in helpen, zeg maar.
0: Dat geloof ik best wel. Maar kent ze hier in Limburg ook aankomen met een Nederlandstalig pleertje? Is het toch wel, ik zie de zon zakken in de zee, vergeet dat?
1: Ja, er moet er wel heel veel beer in zitten, denk ik. Nee, ja, volgens mij zien we wel een beetje traditioneel doorheen. Dus toch een beetje Limburgs, maar ook veel Duits. Met name Duits, denk ik, dat de Thomas Tannenbaum, dat rijdt heel veel Duits, zeg maar. En dan uptempo en dan gas erop, zeg maar.
0: Ik heet het dan een groot gemis van een organisatie om de tafel zitten. En die zeggen, nou, we willen hier dit voor muziek huren. Of is het toch vuur van, we boeken een act. En de act, die moet er maar bepalen wat de hele bepaald image van dat gewoon ik draai op de avond.
1: Ja, dat kan alle kanten op. Soms is het zo van dat met overleg gaat. Dat is wel met de organisatie. Soms is ook dat er een bepaald genre is. En dan moest ik voorstellen, als er allemaal jongvolwassenen zitten, zeg maar, dan gaat het wat vlotter doen dan als er meer ervaren mensen zitten. Dus moet ik dat zo nemen?
0: Ja, dat mocht je zo nemen. Dat is gewoon eigenlijk aanpassen aan het publiek wat er eigenlijk tot binnen zit.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja.
1: Om even voor Thomas te spreken, dan moest ik gewoon de mensen geven wat ze hier willen huren, denk ik.
0: Ik ga vandaag ook gaan doen, en dat is iets opnemen, heb ik begrepen.
1: Nou, nog niet vandaag. We gaan het wel veel bespreken, want we gaan bij de Oktoberfeest in Sittard gewoon een promotiefilm opnemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat moet allemaal nog even veel geproduceerd worden. En moet er nog aansproken gemaakt worden. Dus dat gewoon vandaag hier in Maastricht doen.
0: Ja, wel professioneel allemaal is dat zo huur, hè?
1: Ja.
0: Vroeger waren ze toen een koffers mee met platen. De shows liggen in de breuk aan. En dat vandaag is het gewoon een stikje. Maar het gaat er wel om deze grote diverse incomes.
1: Ja, het gaat om de performance, zeg maar. Het gaat om het beeld. Sfeer en beleving, zeer belangrijk.
0: Zei net al dat het toch wel aan de trek is. Dat is meer dan 20 optredens, zeg maar, gewoon in de provincie. Wat denk je van een aantal jaren? Werd het meer of stagneerde het een beetje?
1: Nou, wat mij betreft mag het altijd meer, Pascal. Dat
0: kan ik best voorstellen. Nou, heel veel succes vandaag. Dus ergens in Maastricht werd vandaag dus de opnames gemaakt. En ik ken
1: nee, nee, dat is pas op de Oktoberfeest zelf. Hè. Dus we gaan nog even veel bespreken wat we allemaal willen filmen. En dan gaat het gebeuren. Dus ergens midden Oktoberfeest in de Schirmbar, volgens mij.
0: In de Schirmbar. Paul van der Laat, tourmanager van Thomas Tannenbaum. Dankjewel. Fijn dat ze bij ons even in de hoedstelling kwamen. Hoe lekker wat het allemaal inhield. Zeker met de Oktoberfeest. Het zit al die eraan zo te komen. En onze L.A. natuurlijk ook hier bij de Oktoberfeest. We begonnen live hoedstenden. Op de zaterdag bijvoorbeeld. Nou, ben je er allemaal geen stone? Het juist allemaal nog. Maar we eindigen wel op de uurt hier in de L.A. in de Ellen of the Show. Coffee word van vandaag is John Tana, maar dit is gans hier anders. Een vrouw met een stomme schoenpapier. Anastasia, I'm out of love. Nu hier in de L.A. of the Show.

0: beste frontzanger van Marshmallow Moonshine, Zoedelwind, hier bij L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is. We beginnen met de VN in New York. Er waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Donald Trump, die een speech hield. Daarin pleit hij voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
2: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Trump had een speech van in totaal 40 minuten. Hij is niet blij dat de Amerikaanse militairen worden onderzocht en dat de Israëlische premier Netanyahu is aangeklaagd door het strafhof dat de mensen kan vervolgen. Die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
3: Ja, opluchting in Groenland en Denemarken na akkoord met de VS. Dat er in het einde, er is een einde gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de VS extra militaire basissen bouwen op het eiland, zegt deze correspondent Rudy.
4: Ze hebben zelf alle basis op 1A gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Ja, verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen.
0: En premier Jette heeft in de VS een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de VN, maar bezocht gisteravond ook een gaybar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: En Jette had ook een gesprek met Donald Trump, waarin hij de belang van de LHBTI-emancipatie heeft aangekaart.
3: Ja, in Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk in de vogel waarde voor de rechter. Drie schoolkinderen en de directeur van de school kwamen daarbij om. Ze waren met de klas op schoolkamp. De 20-jarige verdachte was op die dag 1 juni al 3 keer geflitst voor te hard rijden. Een zware dag voor de ouders van Sarah, Damien en Olivia, die gisteren foto's deelden van hun overleden kinderen, zegt namens de familie tegen Hart van Nederland.
6: Het liefste hadden deze ouders dit natuurlijk nooit gedaan. Maar zij moeten hun kinderen missen, elke dag weer. En zij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen zien wie zij moeten missen. En dat in alle aandacht over deze vreselijke zaak niet wordt vergeten om welke mooie en lieve kinderen het gaat.
3: Ja, de rechter bepaalt vandaag onder meer of de man langer vast blijft zitten.
0: Ja, ga maar eens een keer naar de pomp toe om je auto vol te gooien. Tankgedrag verandert door de hoge prijzen. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het FD.
7: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Volgens het FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden.
3: Ja, verder vandaag. In Oslo wordt afscheid genomen van de Noorse prinses Astrid, de oudere zus van de overleden koning Harald. En bondscoach Xavi Hernandez en de spelers van de Nederlandse elftal blikken in een persconferentie in Zeist verheugd op de wedstrijd uit de Nations League tegen Duitsland. Ja, en die gaat morgen plaatsvinden.
0: We hebben middag gehad. Zometeen hier bij L1. Gaan we even met Thijs Seleproot over de Indian Summer. Komt eraan.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan vandaag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag, alleen vandaag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger, blije voeten, blije mensen.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
7: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
8: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
9: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hey Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen, in Weert om zo'n 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de hulpdiensten werd de brand mogelijk veroorzaakt door een technisch defect. Het weer in Limburg, het wordt vandaag vrij zonnig en het blijft droog. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden.

0: met Immers mee van Dorie BL1 vandaag op deze dag. Te hebben ook kunnen zeggen van, hey jongens, de herfst is begonnen. Maar ja, als we naar boete kijken, zus het Funke ook weer. Hier in Maastricht, zus het ook alweer. Weer toch een beetje te knallen, die zon. 21 graden wordt het. De zomerkleren moesten dus eigenlijk nog niet opbergen. Lots het nog maar even lekker in de kast voor aan zitten, die kleine korte t-shirtjes. Want de afgelopen dagen is het al behoorlijk herfstachtig, toch wel. Maar af en toe kreeg ook wel een flinke dosis zomer. Onze weerman Thijs Seelen, de lijkt nu goed wat de term oude wijverzomer precies inhoudt. Want dat is het toch wel, een AUW-verzomer, Thijs?
1: Het heeft helemaal niks met ooie dametjes te maken, die nu daar gewoon banks kunnen zon zetten.
0: Nee.
1: Maar ja, dat heeft met de Noorse en Germaanse mythologie te maken. Mm-hmm. En hij is dan vooral over godinnen die lange witte draden aan het weven waren. Kijk, en als je nu s'morgens vroeg, als je zon opkomt, en ook vandaag als de zon wat leeg staat, over de velden kijkt, dan zie je ook van die lange witte draden, dat zijn die spinnendraden.
0: Mm-hmm.
1: Dat kunt nu heel veel in opkomst. Kijk, en als de zon erbij is, met die hoge temperaturen, ja, dan kunt het eigenlijk een beetje vanaf die oude wieverzomer.
0: Oude wieverzomer. Maar goed, veel mensen beginnen liggen over een Indian Summer. Waar komt dat eigenlijk vanaf, Thijs?
1: De term Indian Summer komt eigenlijk vanuit het noordoosten van de Verenigde Staten, het zuidoosten van Canada. Dat is heel veel bossen, esdons met name, en die verkleuren in oktober. En als het dan prachtig noorzomer weer is, met die prachtige verkleurde bossen, geel, rood, allerlei kleuren, ja, dan spreekt men eigenlijk van een Indian Summer. Dus we zijn eigenlijk nog een mondje te vroeg om er officieel van te spreken. Ja, dat zal bij ons dan in oktober zien.
0: Maar goed, dan hebben we de oktoberfeest, dan moeten we nu even op wachten. Vandaag fijn 21 graden. Ja, Matthijs, ik heb ook begrepen, dat is toch wel een klein beetje groot nieuws voor het komend weekend.
1: Nou, de temperaturen gaan in ieder geval flink omhoog. Hè. Vanaf het weekend gaat het al gebeuren. Ik denk vanaf zondag tot en met volgende week woensdag. Het zijn nog de laatste dagen van september, vorig toch veel zon. Een temperatuur van zo'n 24 graden en meer. Dus dan spreken we inderdaad van noorzomerweer. Mm-hmm. Veel is van rond deze tijd, ja, de weersnijd op mensen verbrand. Ja. Want de zonkracht is natuurlijk heel leeg. Kijk, en dat vind je ook het schoone van die noorzomers. Hoe snel rijk te rooien met dat insmeer, zonkracht 7, 8. Dat is gelukkig niet meer aan de orde. Het is gewoon heerlijk genieten van noorzomerweer.
0: Dankjewel, Thijs, heel onze weerman. Wil je allemaal een keer noorlezen over de Indian Summer en de oude wievenzomer? Check dan even L1 op Facebook. Harry Styles American Girls, dus nu in de Ellen of the Show. Limburg, goedemorgen allemaal.

0: Vroeger wel een kleine piraat met een zwarte lepje voor zijn kop. Dr. Hoek. Een baby makes a bluesy stalk hier in de Ellen Often Show. De eerste dag dat we officieel in de herfst zitten. Maar ja, die is er al van tijd zelen. Dat er toch heel andere dingen aan uitzien. Indian Summer. We horen er niet echt van spreken. Maar goed, kan ze het allemaal nog lezen op onze site ellennieuws.nl. Ten Jans gaat angers. De Sint-Remigeniuskerk in Schimmert besteedt 100 jaar. Want gebouwen worpen door de zonen van Pierre Kuipers is nog nooit zo slecht aan toe geweest. De toren is in zeer slechte staat en moet gerestaureerd worden. Maar de parochie heeft er het geld niet voor.
1: Als er stukken van het voegwerk uitvallen. En je kunt zeggen, een voeg is niet zo groot. Maar als die van 30, 40 meter naar beneden komt op je hoofd, dan ben je er wel geweest. 100 jaar geleden een steensoort gebruikt, Nivelsteiner steen. Daar houdt specie heel slecht op. Het kost in totaal ruim 3 ton. Daar is dus 60% van betaald door de SIM-regeling, de subsidieregelingen van monumentenzorg.
2: Nou, dus we zien inderdaad al het voegwerk aan de binnenkant van de toren. Dus inderdaad, op veel plaatsen, dus inderdaad overal, tot het losleed. De stenen die kapot zijn, die werden er allemaal goed gehold, goed gekapt. En die werden dan op mot opnieuw gemaakt en er opnieuw erin gezet.
1: Hij is nu eigenlijk te groot, maar ja, goed, dat kun je de mensen van 100 jaar geleden niet verwijten. Want toen ging iedereen naar de kerk, dus toen kon men zo'n grote kerk vullen.
3: Heeft het dan wel zin om zo'n kerk te restaureren?
1: Dat ben je verplicht, omdat het een rijksmonument is. Maar dat je er ook wat aan moet doen. Bijdragen in de zin van er naartoe te gaan bij vieringen, maar ook financieel de onderskerk te ondersteunen. En anders staat hij er de volgende 100 jaar niet meer.
0: Ja, dat hele verhaal is na te lezen op onze site ellennieuws.nl.

0: Het is zelf ook wel een ontzettend grote droom. En ik ken met de Gabbyverse dat ze een droom hebben. En de droom heeft te maken met het vaste loversgezicht van 2027. Ha! Weg heet het weer. Ik ben ontzettend benieuwd. We zien af en toe zien we hier al een stiekem meenkieken bij al die inzendingen die binnenkomen. En van weer dat vaste loversgezicht weer. Maak zo een filmpje van zichzelf. En vertel even een schaduw van zichzelf. En binnenkort dan is er weer een hele jaar, moest ik zeggen, een soort strijd om het vaste loversgezicht. Want ja, dan steeds hebben we alle uitingen van de vaste loverszender van Limburg van L1. Want wij zien en wij leven. En wij dragen het doet de vastgeloven in Limburg. Het was wel een gezicht ervan.
1: Ja, nou, en dit werd natuurlijk herkend in de kroeg, hè? Gewoon maar voelen.
0: Als ze dat maar werd, Zeg het even goed via onze site, l1.nl, als ik denk van ik wil dit jaar het vastgeloven gezicht weer.
2: De L1 ochtend.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op...
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
5: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
7: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
5: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er droneaanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

De Kesselse Merel Koman, oftewel Blackbird and Moonshine Hotel. En daarmee begonnen we vandaag Lunch Live. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchje van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar het nieuws in het kort. Oh nee, ik heb muziek klaarstaan, onder andere van Kensington. Ja, dat straks en nog veel meer andere muziek, maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Een poortje bij een hondenuitlaatplek in Meijl is verdwenen. De beheerders melden via Facebook dat een deel van het hekwerk is weggehaald. Eerder waren er volgens de beheerders ook al problemen met gedumpte groenten, besmeurde bankjes en vernield hekwerk. En Toverland sluit de viering van het 25-jarige bestaan af met enkele dagen gratis entree in november en december. Tijdens die dagen kunnen bezoekers gratis naar het pretpark en betalen ze alleen per attractie. En twee crossmotoren van vader en zoon Grispen uit Pijecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit een aanhanger tijdens het motorsportweekend in Meijl. De nieuwwaarde van de twee motoren is in totaal 30.000 euro. En wat gaat het weer doen? Vandaag vrij zonnig en vanmiddag warm bij weinig wind. Temperaturen 22 lokaal zelfs, 23 graden is mogelijk. Meer weer na het nieuws van 12:30. En over het nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroep-horst-aan-de-maas.nl. Maar zeker ook in die gratis te downloaden app op jouw telefoon.

0: The Window. Tanita Tikaram, exact 15 minuutjes over 12. Oftewel vertaald kwart over 12 op deze woensdag 23 september. De gemeente Horst aan de Maas erkent een fout te hebben gemaakt rond de vestiging van de zorgaanbieder Basic Me aan de Kloosterstraat 10 in Tienrij. De gemeente ging er een paar jaar geleden vanuit dat een safe house voor mensen met verslavingsproblematiek in het klooster was toegestaan. Maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Om de zaak op te lossen betaalt de gemeente een bedrag van €200.000 aan Basic Me.
1: Het is bijna op de kop af, een jaar geleden, dat de gemeente liet weten niet warm te lopen voor een safe house in het klooster van Tienrij. Destijds liet de gemeente weten er niets over te zeggen te hebben, omdat het initiatief zou passen binnen de bestemming van het pand. Nu, een jaar later, erkent de gemeente dat die informatie niet klopte en betaalt ze 2 ton om de zaak op te lossen.
2: We hebben een jaar

0: Watermelon. Sugar. In 2014 verdween de bibliotheek uit Zevenum. Hij was te groot, te duur en speelde een te beperkte rol in de samenleving volgens de gemeente. Ruim 12 jaar zat Zevenum zonder bibliotheek, maar nu keert hij dus terug in de Wingerd.
1: Na 12 jaar afwezigheid keert de bibliotheek terug naar Zevenum.
2: Het is toen een tijd wegbezuinigd en dat is een beetje aan blijven sudderen in de gemeenschap. Dat ze eigenlijk toch gewoon de bibliotheek weer terug willen krijgen. Dus op een gegeven moment hebben we dus dat initiatief genomen en hebben geprobeerd dat terug te krijgen. En het is uiteindelijk gelukt.
1: De bibliotheek zal zich nestelen in het gemeenschapshuis De Wingerd.
3: We willen hier in deze ruimte willen we de boeken neerzetten, de rekken met de boeken. Dit is de raadskamer en de voorkant, het foyer, daar willen we dadelijk dat mensen of het boek gaan lezen of contact met elkaar hebben.
1: De dorpsraad van Zevenum strijdt al een aantal jaar voor de terugkeer van de bibliotheek en heeft nu de wind meegekregen.
2: En op een gegeven moment krijg je dan wel het momentum mee vanwege de landelijke overheid dat die op een gegeven moment zeggen, ja, er komt geld beschikbaar omdat wij de bibliotheken weer terug willen hebben in de, waar het ooit wegbezuinigd is.
1: Dat momentum van de landelijke overheid speelt een grote rol. Maar dat betekent niet dat de geldkraan nu open kan.
2: Er liggen wel plannen om een volwaardige bibliotheek te realiseren. Die zijn er wel. Maar daar kom je dus weer op het kostenplaatje. Want wat betekent dat? Dat betekent dus dat we de Wingerd moeten verbouwen, flink moeten verbouwen.
1: Om het behapbaar te houden is er gekozen voor een kleinere opzet. Waarbij juist het sociale aspect van de bibliotheek naar voren geschoven wordt.
2: En eigenlijk wat we willen is met de komst van de bibliotheek dat er wat meer dynamiek komt in wat hier gebeurt. En dat ook die initiatieven wat meer naar boven komen. Want dat loopt nog niet zo helemaal als we graag willen. Maar met de komst van de bibliotheek gaan ze elkaar versterken en wordt het wel eigenlijk wat we graag willen zien.
1: En wanneer kunnen we dit allemaal verwachten?
3: Ik ga er vanuit voorjaar naar de carnaval een keer. Kort naar de carnaval, daar wil ik toch meer handen en voeten gegeven hebben.
0: En je weet het filmpje staat al online terug te vinden op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. Oftewel via de site van Omroep Horst aan de Maas.

0: Shawn Mendes en Heart of Gold tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Onder grote belangstelling is het vernieuwde centrumplein van Offenbeek feestelijk geopend. Inwoners, ondernemers en verenigingen kwamen samen om de afronding van het werkzaamheden te vieren. Tijdens de opening werd ook de nieuwe naam van het plein bekendgemaakt, namelijk Hertje Offenbeek.
1: Niet de jurgen van het kaljon.
2: Het vernieuwde dorpsplein in Offenbeek werd zondag geopend. Dat gebeurde tijdens een feestelijk moment waarbij ook het teruggeplaatste carillon officieel in gebruik werd genomen.
3: De mogelijkheid is aanwezig om vlaggen aan de toren te hangen. En is ook mogelijk om banners. Gewoon dat vanaf de straat, gewoon alle verenigingen, iedereen in het dorp kan er gebruik van maken. Gewoon om de toren zeg maar levendig te houden. Gewoon, de toren staat gewoon ter beschikking aan de gemeenschap.
4: Ja, het hoort gewoon erbij en ik heb hier altijd gestaan. En ik denk dat de mensen straks, als ze weer gewend zijn, dat ze er blij mee zijn. Tenminste, dat hopen we. Het gros, allemaal kijken ze toch niet over de brug. Dat kunnen we vergeten. Maar. Het is supermodern. Supermodern met verlichting. De klokken zijn aangepast. We kunnen de muziek afspelen, zowel via de telefoon, maar ook via een synthesizer of weet zo'n ding. Ze kunnen spelen, ze kunnen hem aansluiten en live spelen. En een super verlichting. We kunnen bijvoorbeeld met carnaval rood, geel en groen maken. En met kerst kunnen we een leuk kleurtje maken. Dus ja, hij is supermodern.
2: De feestelijke bijeenkomst eindigde niet bij alleen het carillon. Bij de opening werd ook de naam van het vernieuwde dorpsplein onthuld.
5: Dames en heren, om zorg dragen dat een plek blijft waar mensen elkaar ontmoeten, waar activiteiten plaatsvinden en waar nieuwe herinneringen worden gemaakt.
6: Tadaa!
7: De nieuwe naam die Offenbeek hier gaat dragen in dit plein wordt Hertje Offenbeek.
8: Hij zit erin.
9: Ja.
0: Nou, en heb je de tv niet aanstaan, toch benieuwd naar die opening? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM in dit geval.
10: Lunch Live.

0: Band Melody in heel veel uitvoeringen, maar nog niet in een reggae-uitvoering. Nu dus bij Lunch Live. We gaan meteen door, we gaan naar het nieuws. Een hele goede middag, Juri.
1: Goedemiddag, Nick. Fred H. hoeft niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank besloten. Op 9 september werd de man uit Zevenum veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De rechter oordeelde dat zijn voorarrest van 6 maanden genoeg was. Wel moet hij een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Beide partijen gaan niet in hoger beroep. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken heeft maandag een werkbezoek gebracht aan Noord-Limburg. In Panningen bezocht hij 2 sociaal ondernemers en kreeg hij uitleg over hun activiteiten. Het bezoek stond in het teken van het Nationaal Programma Vitale Regio's, waarin het Rijk en Noord-Limburg samenwerken aan onder meer wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. Ook sprak Heerma met bestuurders over de toekomst van de regio. Bij een hondenuitlaatplek langs de N279 in Meijel is een Porsche uit het hekwerk verdwenen. De beheerders melden dat er eerder ook al problemen waren met vernielingen, gedumpte groenten en besmeurde bankjes. Ze bekijken hoe het poortje kan worden vervangen. Tot die tijd worden hondenbezitters gevraagd zelf te controleren of het veilig is om hun hond los te laten lopen. Toverland sluit de viering van het 25-jarig bestaan af met enkele dagen gratis entree. Tijdens de eerste 3 weekenden en woensdagen van Winterfeelings kunnen bezoekers zonder entree naar binnen. Ze betalen vervolgens per attractie met een strippenkaart. Bezoekers met een regulier dagticket of abonnement krijgen een polsbandje waarmee ze onbeperkt in de attracties kunnen. De actie loopt van zaterdag 28 november tot en met woensdag 16 december. En dan nu het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig met maxima van 22 graden. De wind is zwak en er gaat geen regen vallen. Morgen blijft het ook droog, maar dan wordt het wel iets kouder met 18 tot 19 graden.
0: Tot zover. Dankjewel, Juri, voor het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorst aan de maas.nl. En inderdaad, op je telefoon staat misschien al de app. Gebruik hem.

Ja, Moonlight Shadow. En ben je nou een fan van Mike Oldfield en je let niet op je snelheid, dan zou ik toch heel even op gaan letten. Want je wordt op je snelheid gecontroleerd op de N276 in beide richtingen. Dan de andere meldingen op de A73, de hoogte van Roermond, staat een auto met problemen bij 18,8. Op de A73, maar dan de hoogte van Zwalmen. Een auto met de knipperlichten aan, niet zonder reden, denk ik. En om precies te zijn is dat bij 23,2. We gaan ondertussen naar Sander. En hij of zijn lichaam is er nog steeds niet klaar voor. My body isn't ready.

0: Somber in Lunch Live met My Body Isn't Ready. Exact 12:15 op deze woensdag 23 september. Twee crossmotoren van vader en zoon Crispin uit Pijecht zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen uit een aanhanger tijdens het motorsportweekend in Meijel. De nieuwwaarde van de twee motoren is in totaal 30.000 euro.
1: En om 2:30 hadden we een gat van een geluid. Dus we zijn naar boete gegaan, hè. En we liepen naar de aanhanger her. En daar stonden we op. Hè. En er stonden geen motoren meer in.
2: Ja, dit is wie we het vonden s'nachts. Ze hebben eigenlijk alles gewoon doorgesneden. Ook de sloten wat er horen, die hebben ze allemaal metgenomen. Het zijn denk ik binnen een minuut zijn ze weg geweest.
3: En die motoren, dat waren twee crossmotoren met een totale nieuwwaarde van 30.000 euro. Vader en zoon Crispin bleven achter met een onwerkelijk gevoel.
2: Het voelde eigenlijk niet echt alsof het echt zo was, zeg maar. Dat is echt pas later nog gekomen, dat het echt binnenkomt, zeg maar.
3: Erik en Kiro trekken al 20 jaar rond in het motocrosscircuit. Het gaat voor hen dan ook om veel meer dan alleen het materiële verlies.
1: De motoren zijn voor ons geen spullen. Dat is een deel van onze passie. Een deel van wat we zien, wat we ademen en waar we iedere dag mee bezig zijn. Ik wil niet te zeer laten zien dat het me raakt, maar het raakt me echt. Het is echt. Ik denk dat ik echt wel tijd nodig ga hebben om dit een plek te geven. En om het vertrouwen wat ik kwijt ben. Daar ben ik wel een beetje kwijt geraakt afgelopen weekend.
3: Kiro, einde hobby van dit?
2: Nee, ik zal er in ieder geval altijd alles voor blijven doen om gewoon de sport te kunnen blijven beoefenen. We komen hier ook wel weer bovenop, daar ben ik zeker van.
3: Is er nog een kans dat de motoren terugkomt?
1: Dat hoop ik wel. Alleen om heel eerlijk te zijn, de kans dat ik volgende week de staatsloterie ben, is denk ik groter dan dat die motoren nog terugkomen.
0: En de beelden zijn terug te zien op de socials van Omroep PNM.

Even een rustmomentje middels Danny Vera, Like It Always Was. 1:05 op deze woensdag 23 september. December is het nog niet, maar inwoners van Beringen kunnen zich opnieuw aanmelden voor de Advent Ramenroute. De organisatie wil ook dit jaar tijdens de adventsperiode ramen in het dorp laten verlichten en versieren. En om de route te kunnen organiseren zijn er nog wel wat aanmeldingen nodig. Het zou de derde editie worden na de eerste edities in 2023 en 2024. Vorig jaar ging de Advent Ramenroute niet door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. En dit jaar duurt de adventsperiode 26 dagen. Wat betekent dat er net zoveel deelnemers nodig zijn. Hoe je aan kunt melden, ga dan naar de site van omroeppnm.nl. Tot zover Lunch Live van vandaag, woensdag, morgen uiteraard weer. Hè? Weer werkdag, weer een Lunch Live. Uitgave om 12 uur. Dan ben ik er weer. Tot dan en geniet van de dag nog. En we gaan eruit met Broken Wings van Mr. Mister.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Limburg is de enige provincie in Nederland die jaarlijks de doelen haalt om nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast worden enkele tienduizenden woningen gebouwd rond de stations van de 6 grote steden in Limburg. Begin deze maand werd bekend dat er 5 nieuwe locaties zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw. 2 locaties liggen in Limburg. In Maastricht gaat het om zo'n 8000 woningen, in Weert om zo'n 5000. Limburg kan de eerste provincie zijn waar op grotere schaal lessen in de buitenlucht worden gegeven op basisscholen. Het gaat nu nog om een verkenning. Een volgend provinciebestuur zal een besluit nemen over de grootte van het programma. Er zijn al verschillende initiatieven waar leerlingen in aanraking komen met de natuur. De provincie wil door een eenmalige investering een eerste impuls geven aan samenwerking en organisatie. En een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen op de Meersenhovenweg in Maastricht. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de hulpdiensten werd de brand mogelijk veroorzaakt door een technisch defect.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet, de politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen al op donderdag. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet, de politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vast zat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen al op donderdag. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet, de politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vastzat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning te

0: vlot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is één dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen al op donderdag. Verstappen staat op dit moment 6e in de ranglijst van het Formule 1 seizoen.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, het L1-nieuws, ik ben Arthur Hubers. Bij een café in Blerik is vanmorgen vroeg een aantal ramen gesneuveld door een ontploffing. Ook het terras raakte beschadigd door de explosie om 4 uur vanmorgen. Het gebied rond Café De Hoek aan de Fort Sint-Michielstraat is afgezet, de politie doet onderzoek. De zedenzaak tegen voormalig Heideroosjes bassist Fred H. is definitief klaar. De man uit Zevenum werd 2 weken geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep en ook Fred H. legt zich neer bij de straf. Hij is veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar vastzat, hoeft hij niet terug de cel in. Bij een inval in Maastricht heeft de politie gisteren 2 vuurwapens en een flinke voorraad drugs gevonden. De bewoner is aangehouden. Agenten vielen het huis in de wijk Kaberg binnen na anonieme tips. In het huis lag behalve de wapens en drugs ook een flinke voorraad contant geld. De bewoner zit vast, de politie vraagt de burgemeester om de woning tijdelijk op slot te doen. En autosport. Max Verstappen rijdt de grote prijs van Azerbeidzjan niet op zondag, maar op zaterdag. Het hele raceweekend is 1 dag naar voren geschoven. Azerbeidzjan herdenkt zondag de doden uit de oorlog in Nagorno-Karabakh 6 jaar geleden. Vanwege die herdenking beginnen de vrije trainingen al op donderdag. Verstappen staat

0: skiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
2: It started with a kiss.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat een energie komt van deze plaat af. Beter konden we niet beginnen met Poltje Elstak, Rainbow in the Sky.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, we maken ons weer klaar voor een uur vol muziek. En we hebben echt, je kunt het eigenlijk... Het is een beetje de themasong van deze uitzending, kun je wel zeggen. Het nummer van Paul Elstak. Want we gaan een energieke uitzending tegemoet. Dat kan ik verklappen over onder andere de muziek die vandaag voorbij komt.
0: Zeker. We hebben gloednieuwe muziek in onze uitzending. Maar onze vers zijn veelbelovend. We gaan zeker weer een verborgen parel ergens opduiken.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Een eendagsvlieg gaan we deze uitzending ontmaskeren. En natuurlijk gaan we weer op reis met ons favoriet vervoermiddel.
2: Ja, dat allemaal komende uur in dit radioprogramma Happy Hour. Fijn dat je er weer bij bent. Muziek van Vlaamse Bodem is onderweg zo dadelijk na deze klassieker van Crowded House uit 1991, Weather With You. Inderdaad, kijken of dat we later deze uitzending weer wat verder in de tijd gaan met de tijdmachine.

Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Muziek van toen en nu. Twan van Enkevoort en Joeri Buijs. Now and then I think of when...

0: One Hit Wonder. Welke eendagsvlieg was dit?
1: Nou, Gotye dus en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Ja, het was een nummer uit 2011. En ja, een wereldhit die volgens mij bij iedereen bekend is. Maar ja, Gotye is ook een mooi voorbeeld van een muzikale eendagsvlieg.
2: Ja, zeker. Want na dit enorme succes heeft hij geen vergelijkbare wereldhit meer gehad. Wat ik heel erg jammer vind. Somebody That I Used To Know werd de nummer 1 hit in tientallen landen. En hij won er zelfs 2 Grammy Awards mee. Dus dat is niet niks.
1: Succesje.
2: Gotye bracht daarna gewoon muziek uit. Maar het succes van deze ene plaat wist hij echt niet meer te evenaren. En dat maakt hem toch opvallende naam in deze muziekgeschiedenis.
1: Ja, en die is rijk, die muziekgeschiedenis. En dat dit nummer daar een prominente plek heeft, dat mag duidelijk zijn. Ja, het nummer gaat over een verbroken relatie. Hè? Dat heb je net kunnen horen. Waarbij Gotye en Kimbra eigenlijk allebei hun eigen kant van het verhaal vertellen. En ja, juist daardoor werd het eigenlijk meer dan zomaar een cliché liefdesliedje.
2: Ja,
1: die we natuurlijk al verveel hebben.
2: Prachtig beeld ook te zien, die clip, hoe ze dat doen.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja, de volgende artiest is eigenlijk alles behalve een eendagsvlieg. Dan hebben we het over Guus Meeuwis. Hij heeft natuurlijk heel veel hits op zijn naam staan. En daar is hij zielsgelukkig mee. Tranengelach in dit. De regen.

0: Ja, heerlijk om deze op de radio te draaien. Blondie en Heart of Glass uit de 70s dan. En dat verbaast me dan wel weer een beetje, want dat is absoluut geen 70s sound.
1: Nee, dat is echt 1979. Het is nog steeds een hit, zou ik zeggen. En dat zou je zo opnieuw uit kunnen brengen.
0: Tijdloos. Dat geldt niet voor dit nummer. Ja, heerlijk om deze op de radio te draaien. Blondie en Heart of Glass uit de 70s dan. En dat verbaast me dan wel weer een beetje, want dat is absoluut geen 70s sound.
1: Nee, dat is echt 1979. Het is nog steeds een hit, zou ik zeggen. En dat zou je zo opnieuw uit kunnen brengen.
0: Tijdloos. Dat geldt niet voor dit nummer.

0: van zijn nieuwe album wat uit gaat komen. Ugly heet het album, op 20 januari 2027.
1: Ja, en dat is alleen al een reden om dit nummer te nomineren voor een vers en veelbelovend, aangezien Teddy Swims natuurlijk een hitkanon is. En ja, absoluut. Eigenlijk ieder nummer van Teddy Swims is raak. Dus ik ga ervan uit dat dat ook bij dit nummer weer het geval zal zijn. In Perfect Man zingt Teddy Swims over zijn fout als partner en vader. Hij legt zichzelf daarbij een standaard op die eigenlijk onmogelijk is, want zoals hij zelf zegt, er bestaat eigenlijk helemaal geen perfecte man.
0: Ja, misschien wij wel, maar juist daar draait het nummer om jezelf te vergeven, te accepteren. En je mag gewoon fouten maken. Hè? En volgens Teddy kun je juist onzekerheden en eigenaardigheden ook een kracht zijn. En hier is Teddy Swims, vers van de pers. Perfect Man.

0: Ah, stiekem ook wel een parel vind ik dit. De Urban Cookie Collective met The Key and The Secrets.
1: Had ik maar tijdmachine, tijdmachine.
2: Ja, we gaan weer op reis. Naar welk jaartal gaan we terug?
3: Ja, wie zou het zeggen?
4: Time after time.
5: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
2: Nou, Twan, zeg het maar.
0: We gaan naar december. Oh. En dan zie ik je al angstig kijken. Ja. Gaan we naar een kersthit.
2: Er zou wel eens een kersthit aan kunnen komen.
0: 1997. En het is geen kersthit.
2: Oké,
0: okay. Godverdamme. Nee, het is Wes van Alane.
2: Oh.
0: Alane.
2: Nou, dat klinkt hartstikke zomers.
0: Ja, dat is hartstikke zomers. Ik wist gar niet dat het een hit was toen, moet ik zeggen.
2: Ja, het was echt een grote hit. En dat werd het weer opnieuw, ook zeker na 2021, toen Robert Schulz er een remix van maakte. En toen werd het vooral onder de jongere generatie populair. Maar ja, zoals wel vaker vind ik het origineel dan toch het beste.
0: Ja, precies. Oh ja, in 2001 was hij overleden. Vandaar,
2: hij is in 2021 overleden.
0: 21 jaar bedoel ik,
2: maar
0: ja.
2: Volgens mij, maar dat zou ik even moeten nakijken, is dat nummer net even wat eerder al uitgebracht. Oh, okay. Dus het had geen verband met elkaar.
0: Oh,
2: maar,
0: een beetje toeval.
2: Ja.
0: Ja, maar dit is natuurlijk een mooi nummer om te draaien. Hij heeft echt wel 3 van de 4 weken heeft wel echt in december op ingestaan. Dus
2: ja.
0: Een terechte winnaar. En weet je wat Alane betekent eigenlijk?
2: Nou?
0: Ja, een levenslied.
2: Ach.
0: Ja, dus het is eigenlijk ook zijn levenslied dan.
2: Nou, onze Afrikaanse vertaler Twan heeft het wat dat betreft maar eventjes voor je in perspectief geplaatst, het levenslied van Wes. Maar nog even Twan, want jij zei inderdaad 6 weken of 3 van de 4 weken heeft hij op 1 gestaan. Ja. Dat was dan in december. Hij heeft de hele maand november ook op 1 gestaan. En in de hele maand oktober was hij eer aan Elton John. Something About The Way You Look Tonight, I Candle In The Wind. En Wes werd opgevolgd door Barbara Streisand en Celine Dion met Tell Him. Dus Wes heeft het aardig gedaan.
0: Ja, absoluut.
2: In totaal 8 weken op 1 gestaan. Dus dat is aardig, dat is beter dan bijvoorbeeld Elton John.
0: Ja, dus alle credits dus naar Wes. Want hier is Alane.
2: Alane.
0: Alane, ja.
2: Het origineel uit...

The Black Keys en Lonely Boy in Happy Hour. Dat was Lonely Boy dus. We gaan nu naar Small Town Boy van Bronski Beat. Zo dadelijk parels opduiken. Welke dat is, hoor je zo dadelijk. Twan heeft er weer een hele mooie uitgezocht.

0: Het prachtige Small Town Boy van Bronski Beats.
1: Ja, sampletje, herkenbaar. Ja. Maar dit is het echte, de OG, hè?
0: Absoluut, absoluut.
2: De verborgen parel.
1: Ja, we gaan weer, zoals gezegd, verborgen parels opduiken. Althans, eentje. In dit geval uit 2010. Van een voormalige Nederlandse poprockband, Go Back to the Zoo. En de track Electric. Electric, weet je wel?
0: Electric, ja, toch goed.
1: Yeah. Ja, een nummer dat behoorlijk catchy klinkt. Ik denk dat als je hem hoort, ja, dan ga je hem ongetwijfeld herkennen. Maar jij hebt van dichtbij aan het werk gezien.
0: Ja, zeker. En daarom vind ik ook wel dat hij een keer de parel verdient. Ik heb ze ooit live gezien. En dat is, ja, ik schat ergens rond 2008, 2009 begint een beginperiode van Go Back to the Zoo in de 3FM-studio. En dat was Erik Corton had toen nog een live show. En daar traden die op. En ik ging speciaal er naartoe voor Go Back to the Zoo. Ik had het nummer gehoord en ik dacht, ah, dit vind ik nou een lekker nummer. En het bleek ook een Nederlandse band te zijn. Ik dacht, oh, er komt weer een goede Nederlandse band.
1: Want klinkt het on-Nederlands? Is het zo goed dat het on-Nederlands is?
0: Ja, vind ik wel. Ik had niet verwacht dat dit Engels nummer van een Nederlands band was. Dus nee. Ja, dat is wel leuk om te zien dan. Ja. En speelt ook erg goed live. En ja, helaas heeft dat wel niet zo lang geduurd. Want die zijn van 2008, 2016 zijn ze gestopt. Ze hebben maar 3 albums uitgebracht. Ik ken alleen het eerste album. Die was echt van A tot Z goed. Dus echt wel een aanrader. Het album heet Benny Blisto. Het is een aanrader. Dus als je ergens bent en je ziet het, neem het vooral mee. Ze zijn gestopt en sommige bandleden zijn toen verder gegaan onder de bandnaam Sint Tropes.
1: Kijk, even voor de volledigheid. Ze waren in de 3FM-studio waarschijnlijk omdat ze de 3FM megahit waren in die tijd.
0: Ja, uiteraard. Want ja, dat goed is verteld.
1: Een van de awards die deze band op hun naam heeft staan. Go Back to the Zoo en Electric in het laatste kwartier van Happy Hour.

Ja, geh nicht in die stad heut nacht. Vooral niet als het regent natuurlijk. Maar dat was van Juliana Werding. Dadelijk hebben we een mooie afsluiter. Maar voordat we naartoe gaan, eerst de Weather Girls met Raining Man.

0: Ja, we hadden eerder al Weather With You. En dit waren dan weer The Weather Girls. En die zongen dan over een, een onderwerp waar ze heel graag over zingen. En namelijk, It's Raining Men. En dat is ook wel eigenlijk weer een beetje een eendagvlieg, hè, toch, Twan?
1: Ja, ik ken geen ander nummer van hun. Dus en iedereen kent dit nummer. Dat wordt echt wel tig aantal keer op de radio gedraaid natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk een prachtig nummer.
0: Hey Twan, even het volgende. Het staat een beetje deze week helemaal bom van het nummer. Van Hives. Van het onderwerp Hives. Ik weet niet of dat jij dat hebt meegemaakt. Ja, je hebt het wel meegemaakt, maar of dat je er actief gebruik van hebt gemaakt. Nee,
1: de opkomst van Hives, daar is een beetje langs me heen gegaan. Maar zeker wel bij mijn vrouw. Die zat echt wel op Hives.
0: Ja, die zat lekker te krabbelen en te porren. En wie wat waars in te vullen en zo. Ja,
1: maar dat was gewoon iets nieuws. Daar kan ik nog wel herinneren. Hè? Toen was er natuurlijk nog geen Facebook of zo.
0: Facebook was eigenlijk een beetje de doodsteek, hè, van Hives.
1: Ja, absoluut. En het kon in keer contact leggen via een telefoon. Wat nou zo vanzelfsprekend was. Maar dat was het natuurlijk niet.
0: Ja. Nee. Nou ja, goed, het is weer terug, hè. Dus,
1: serieus?
0: Ja, het is weer terug.
1: Hoe dan?
0: Ja, het was natuurlijk in Nederlandse handen. Hè? Ooit voor 40 miljoen overgenomen van de oorspronkelijke Amerikaanse eigenaar. En in Nederland was het gewoon echt, volgens mij op een gegeven moment, de meest bezochte website die er was. Wat dat betreft, we kunnen weer opnieuw gaan krabbelen en gaan porren. Wij zijn er nog niet te vinden op Hives, maar wel op Instagram.
1: Zeker.
0: @happyhourpm, daar kun je ons volgen, toch?
1: Ja, mocht je inderdaad een verzoekplaatje hebben of je wilt iets delen met ons, doe dat vooral. Ik heb al een verzoek voor volgende week. Ik zoek een hele mooie live plaat. Dus stuur ze op. En we gaan de uitzending uit met Papa Roach, The Last Resort.
0: Tot volgende week.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
1: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
0: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

De mama appelsap startte natuurlijk van Michael Jackson 1982 weer. Welkom hier bij een uurtje André Anders. Iedere woensdag en zaterdag te horen hier bij Omroep 1M. Vandaag Michael Jackson als heerlijke opener. Ja, en wat gaan we dit uur natuurlijk meer doen? We hebben heel veel wat foute uurmuziek wat we binnen hebben gekregen op verzoek. En verder laten we gewoon de revue passeren wat er allemaal nog binnenkomt. Want er kan nog van alles zijn in het uurtje André Anders. Nou, laten we dan maar eens even lekker verder gaan. Iets wat meer uit deze tijd is natuurlijk Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Welkom bij André Anders.

Walk This Way natuurlijk van Run DMC, deze versie en het origineel natuurlijk van Aerosmith. En die is in 1975 uitgebracht. En Run DMC heeft deze gecoverd weer in 1986, de hip-hop band. En het nummer werd een grote hit. Niet alleen in hun thuisland, de Verenigde Staten, maar op heel veel plaatsen in Europa. En natuurlijk daarbuiten. Ook daarbuiten komt deze. Lekker uit de 80's, Men at Work.

De heren van Golden Ewing. Een burning stuntman. Zo zie je wel eens dat er nummers die in het verleden uit zijn gebracht weer op één keer heel actueel kunnen zijn of weer opnieuw terugkomen in de top 40. Precies 18 jaar geleden is het nummer opgenomen waar we daar gaan spelen van Ilse de Lange, So Incredible. Maar door TikTok is het 18 jaar geleden is het opgenomen en nu, 18 jaar later, is het weer een grote hit. En vinden we het nummer weer terug in de top 40. Dus Ilse de Lange, het

Move Like Jagger. Hey, we zitten in het foute uur. En er zijn ook van die zomerhits van vroeger, heel lang geleden. Die werden gewoon één grote hit. Maar dat duurde wel even voordat het een grote hit was. We gaan naar de shorts. 1983 brachten zij een nummer uit. Eerst Engelstalig. Waarvan de platenmaatschappij zei, nou, daar gaan we niks mee doen. Daar vinden we niks. Laten we dit gewoon vertalen. Nou, Jacques Tenijs heeft dat toen gedaan. En het werd een grote wereldhit. Het werd later nog vertaald in het Frans, Spaans, Duits. En ja, Engels, het zat er wel bij, maar het was toch eigenlijk het fijnste om naar de originele...

Elvis Presley en Junkie XL. Hey, we gaan dit jaar weer naar het Songfestival. En dat wordt in 2027 gehouden in de Bulgaarse stad Burgas. En Nederland zal daarbij zijn. We gaan naar Joost, Europapa.

Patrick Hernandez. 1979 schreef hij het nummer Born to be Alive. Het wordt trouwens eigenlijk een klein beetje gezien als de laatste grote hit van het disco-tijdperk. De originele versie, de albumversie, duurt maar liefst 7 minuten en de singleversie de helft ervan. Nou, die hebben we ook zo ongeveer gedraaid. Hier bij André Anders. Hey, de laatste in dit foute uurblokje gaan we lekker Nederlands doen met Justin de Wild en Cheerio.

Alweer uit 1997, Heilig Antonius van Rauwe Heijs, afkomstig natuurlijk van het album Water, Lucht en Liefde. Het was het vierde en het laatste nummer wat van dit album afkwam. Ah, blijft toch altijd heerlijk om naar te luisteren hier bij André Anders. Hey, we gaan snel verder met Multicolor.

1994, wet, natuurlijk, Love is All Around. Origineel komt dit trouwens uit 1967 van The Twogs. En het is toen opnieuw uitgebracht en werd wederom een grote wereldhit. Hey, we gaan er lekker uit hier bij André Anders. En dan gaan we doen we op een lekker rustig nummer voor vandaag. Wet, wet, wine van UB40. We zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende André Anders.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Hare.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Hare hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Welkom bij uitzending 715 van de Habe.
1: Het kraakt een beetje.
2: Ik merk het.
1: Rock'n'Roll Outlaw van
3: Roosterstatue.
1: Ja. Want de zanger of een van die mannen is dood.
0: Angry Anderson is overleden.
1: Is dat de zanger?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik zag het en ik kon hem eigenlijk neer. Ik kon Roosterstatue wel. Maar het didn't ring a bell. En ik kon het, ik ken het ook niet meer, die bel ringelen. Dus dat, want hij is dood. Maar nou wel, waar is er nog gestorven?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, ik heb het straks gelezen, maar...
1: Oké.
0: Afgelopen maandje kennelijk al...
1: Ja, Roosted.
0: Ik heb het vast niet gegeten en een hartaanval gehad. Een tietje truck en is het nou overleden. Ze zullen eigenlijk nog een Europese afscheidstour doen. Daar hebben ze af moeten zeggen, omdat al...
1: Dat hij die hartaanval
0: had?
1: Ja. Oké. Of weer niet oké, ja. Oh, dat... Ja. Ah, dat is toch... Ja, een paar leuke nummers gemaakt. Dit was...
0: Zeker weten.
1: Dit was...
0: Ook een rollout, loon.
1: Ja, dat was ook een leuk nummer.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus, nou ja. Dan, want, ik kom steeds met olo's aanzetten. En, dan komt dan is hij wat dood en dan is hij wat dood. En dan is er wat niet toepasselijk bier en dan weet ik veel. En dan hebben we wat anders verzonnen en dan... Kom goed. We gaan nou verder met...
0: Motley Crue.
1: Motley.
0: Die brengen 30 oktober een deluxe anniversary set van een debuutalbum uit.
1: Deluxe,
0: ja. Ik weet niet wat er allemaal op staat, maar Too Fast for Love uit 1981.
1: Oh, dat zou ook wel... veel Too Fast for Love.
0: Ik weet niet, maar er komen straks nog op, denk ik. Maar, in elk geval, op het deluxe album staat ook een demo die ze een half jaar voor het uitkomen van het album hebben opgenomen. Het heeft het album niet gehaald. Het heeft wel ergens op een zeldzame live uitgave gestaan. Ik heb nou een single met een clip erbij gehouden. Dit is Nobody Knows What It's Like To Be Lonely.

0: De nieuwe single van Clutch waar dat, The Drifter Returns. En dan met zien we aanbeland bij onze Triple Treat. En Gede Kwaams bij een onderwerp van de week.
1: Ja, dat was... Ik hoor niks meer via de koptelefoon, maar oké. Okay. Er is een in de studio, denk ik, geloof ik. Maar nou wel... Dat is de koptelefoon niet werkt, toch?
2: Ja, dat kan, maar ik hoor gewoon alles als jij.
1: Ja, maar dan hoor je dan in. Maar nou wel, dinsdag was in het Nijs dat er een sextoys in een gevangenis kwam. En ja, nou, voor de dames dan. En ja, verder weet ik er niet veel van aan, weet ik. En later nog huur ik dan dat Everzoort, dat is ook de vrouwengevangenis in Limburg. Dat er speciaal uitdruk. Ja, ik weet niet, misschien kreeg je die speciale rijksdeeldoes of wat dan ook.
0: Het zijn neutrale seksspeeltjes.
1: Neutraal?
0: Ja, ik loos het op het neusbericht. Okay, okay. Een satisfier of een doorzichtige dildoe.
1: Oké. Maar dat heeft niks met...
0: Maar ze doen het omdat ze denken, er is best wel veel misbruik in vrouwengevangenissen kennelijk, dat het minder wordt als ze beschikking hebben over die
1: dus dan, ja, toys. Dan vergrijpen ze zich minder aan elkaar.
0: Dat is het idee.
1: Oké.
0: Okay. En we hebben een treat bij verzonnen.
1: Ja.
0: De eerste show met de binnen Prison Sex van Tool.
1: Ja, dat is inderdaad een goede inkopper.
0: Dan nou hebben we I Can Get No Satisfier van de Stones, maar het kan nou dus wel.
1: Wat zei je dat? Ik zei net toch, wat was dat net nog weer? Wat ben je vrij, hè?
0: Dat weet ik niet meer, ja, waar heet het ergens over. Als laatste in de treat hebben we I Get Off van een Hailstorm. Oh, we hoor je dan het Female Frontage hebben en de titel past er wel mooi bij.
1: Dat is zeker.

0: De Concertagenda.
1: Wie begint, G?
2: Ik. Want ik rijd er nog voor de 22e.
1: Dat is vanavond, hè? Dus dat kunnen we beter niet zeggen.
2: Oh, nee, dat kunnen we beter niet. Dan even... Oké. En dan...
1: Begin niet goed, hè? Ja. Donderdag de 24e. Dan spelen Beyond the Black en Set Your Sails in de Doornroosje in Nijmegen.
2: Dan gaan we naar de volgende. Dat is een goede introductie, was, hè? Dat je... 24. Nee, ik bedoel Portverdorie. Die Ultimate Eagles. Oh ja, die komen merken. Maar die stonden ook op of niet? Oh nee, dat is niet mooi. Maar die komen merken wel bij de Bosso in Wiert. En dat is uiteraard een Beatles coverband. een Eagles coverband. En ja, die topmuzikanten komen morgen dus bij de Bosso in Wiert.
1: Harlet en Strukke Neuf die spullen in Rockcafé Mukkes in Leeuwarden.
2: Puts of the Fall en Rabbit Cult. Die kun je gewoon bewonderen in de Melkweg in Amsterdam 020. En dat is morgen, donderdag.
1: En dan vrijdag de 24e nog een keer Harlet en Strukke Neuf. Maar nou in de Musicon in Den Haag.
2: Jij gaat voor de 24e. Ik heb het niet zingen. Ja, de... Nee, dit is grappig.
3: Grappig is niet als.
1: Ik zou bijna zeggen, bestijd dat nog, maar ik weet dat nog bestijd.
2: Oh joh, de 24e, de Deaf Americans. Dat is natuurlijk een Johnny Cash coverband. Die kun je gewoon bewonderen in Grenswerk, in Venlo. En ja, tribute optreden. Hoor.
1: In de Metropool in Hengelo spullen Rivester en Rat of R.E.T.
2: Dan zien we nog bij de 24e, ja. Warrant en Burning spelen in de Little Devil in Tilbury.
1: Wyatt E. en Hemelbestormer, die spelen in Hall of Fame in Tilburg.
2: Dan zien we bij de 26e beland. Apocalypse. Northwest. Apocalypse Northwest. Dat is een Vera in Groningen. En dat speelt onder andere, misschien zeg ik nou al de ganse line-up, maar oké. Arsen, Liar Thief Bandit, dat zijn een groep. Band Out of Shape, ook een groep. Destroy All Boy, ook een groep. Speedhound en Vengeance Glory, dat zijn twee groepen. Dat was het.
1: In de Aanlegstijger in Gorinchem, daar spelen Fendris en Gaskell.
2: Je moet zien, wie zegt dat nog eens? Wie heeft zijn naam?
1: Gaskell.
2: Oh, dat volgens mij is wat een goed gesprek. Want dat is niet waar u wil.
1: Of het klopt weinig niet, maar ik kan er niet heel veel anders van maken. Dus,
3: precies.
2: Dat is wel een gekke uitspraak. Of geschreven of wat dan. IQ, kind je gewoon bewonderen, dat is progressieve rock. En de Britse neoprogressieve rockband, die komt naar de Bosso in Wiert.
1: In de Neushoorn in Leeuwarden is Into the Void. En dan spelen 1000 Mods, Cryptograph, The Devil and the Almighty Blues, Belzebong, Tankzilla, Iron Gin, Komatsu, Dever, Spirit Mother en Ancients.
2: En ik ga er nog een van de 26e dag. Oh nee, 27e, zien we nog niet, hè? Want we zien nou nog op de IQ.
1: Hij is er net al gedaan.
2: Scholar Cycles, Aluna en Elitium. Ik kom bij C-Point. Of C-Punt. In Hoofddorp, de 26e dus.
1: Komen naar zonnig, de 27e. Dan spelen 1000 Mods, Frenzy en Grim Rhythm in de Effenaar in Eindhoven.
2: En bij het poppodium in Wiert kent je de 27e naar Zware Zondag. En er komt dan Koud Crouch en Modder. En ik weet niet wat dat is, want ik weet... Crouch is een driemansband. En Modder zit ik even niet te doen. Maar nee, wel, dat is metal stijl. Oh, Modder. Een vijfkoppige sludge doom band uit Gent. Dus, ga ik kijken als je wat zien wat het is. Naar dus poppodium in Wiert.
1: In de mes in Breda, daar speelt...
2: Poppodium, waar ligt er dan weg?
1: Weet niet, G. In de mes in Breda, daar speelt Blackstone Cherry. Die gaan we dadelijk ook draaien naar de gezellig.
2: Fluisteraars in Vunche. In Doornroosje in Nijmegen, de 27e.
1: En dan gaan we naar woensdag de 30e. De spullen Integrity, Ringworm en World I Hate in de Baroeg in Rotterdam.
2: That's it.
1: Zoals beloofd gaan we dus gaan van Blackstone Cherry draaien. Dit is een live uitvoering van Again.

0: Dat waren Guardian Angels van Elysion. En daar heb je nog nooit van gehuurd, maar ik vond dat wel een leuk nummer.
1: Oké.
0: Hij kwam zeg met Ruud.
2: Ja, dat is al voorbij zien gekomen. Release reader
0: ja.
2: Of zo.
0: Oh ja. Leuke.
3: Ja. Ik huur niks. Ja, heel erg, maar...
2: Moet ze de koptelefoon aanzetten, hier is het zo.
0: Wij gaan verder met Elijne. Dit is Watch As We Rise.

0: Daar blijf ik er altijd een lekker nummer vingen. Uit 87 al weg.
1: Ik was er neer.
2: Ik heb hem er zelf in gezet, die man hem kennen.
0: Ja, ja, ja. Ik ken hem wel. Het is de tweede keer dat we hem draaien ook. Dus,
2: Oh, kijk.
1: Ja, die zong met, dus dat is toch wel... Dat is een kos.
0: Ja. Ik kan goed doen alsof, maar... Goed, we zien het einde van het eerste oor. We gaan even naar het neeste. En dan zien we beeg terug met... Ket Heller muziek nog.
1: Ah. Tot dadelijk.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede oor van de harde
1: Dat was Stevie Beginnap, hè?
0: Ja, lekkere trash uit Spanje was het. Angeles Apatrida.
1: Oh ja, ja, ik kom uit Spanje.
0: Nee, single van een Cycle of Ruin.
1: Dat klonk wel lekker, joh. Dat, nou,
0: ik vind dat een leuke band, joh.
1: Ze doen goed op hun best. Dus, ja.
0: Als tweede in dit tweede oor gaan wij Klaus en Iron Savior. Ik heb ook een nieuw album van Oete, de 13e november, Deathbringer. En daarvan is dit de tweede single. Volgens mij is er net een nieuwe uitgekomen nog. Maar dit is The Creature Still.

0: Zo, daar kwam met de vinger tussen de deur.
1: Van de kerkdeur neem ik aan.
0: Ja, ja,
1: van de metalen kerkdeur. Ja, ja. Metal Church was het natuurlijk.
0: Ja.
1: Metal Church.
0: Ja, nou, wat vertellen. Kerkdeur, zijn die biechtstoel kerkdeuren, zijn die van metaal? Is het goed gebied?
1: Nee.
0: Is het goed gebied, Ruud?
2: Nee, niet in de kerk, joh.
0: Ja. Nee, ook vroeger niet, dus nog leren zo zat ze.
2: Toen wel, het kreeg doetjes.
0: Ja, ja.
1: Vroeger was in de kerk, maar er werd nog maar gebiecht.
2: Maar hij doet niks fout, dus hoeft niks op te biechten.
0: Oké, dat is...
1: Nou, hij fout doet dit stoer niks mee te maken.
0: Bij komend veel, als er dan niks fout is, ja dan. Nou, ook zo niet. Het wordt gewoon zo, hè. Zeven beestje goedjes en zo.
1: Ja, dat waren. Soort,
0: ja.
1: Rozenkrans.
0: Ja, ja. Ja, maar een rozenkrans, dat is toch... Alleen maar wees goedje en onderwaarder toch, of niet?
1: Ja, dat is net te veel details geven.
0: Weet ik ook niet, weet ik ook niet. Oh nee, maar nee,
1: als ooit zullen we dat nog wel gedaan hebben, denk ik. Ja,
0: dat. Heel zeker. Verhalen ervan. wat hebben we nog? We zijn de metalen kerk zo goed. En dan gaan we bivakeren.
1: Nou Evil Invaders.
0: Oh, dan gaan we. Oké, gewoon ergens naar binnen. Evil.
1: Die heeft niks van gehuurd. Ik ben blij dat er weg het geluid uitkomt. Nee, single is dit Dream State.

0: Nee, nummer van As I Lay Dying While That Polarized.
1: Oké, dat alright. Of wat zei ze?
0: Polarized.
1: Oh, toch alright.
0: Nee, dat zei ik niet.
1: Nee, oké. Okay.
0: Maar het klonk er een beetje nog.
1: Ja. Dat, dan als dat zelf alright vindt, ja. Dan,
0: alright.
1: Dan is het alright.
0: We gaan naar ons album van de maand. En dat is nog steeds Death Mask Messiah van Exhumer.
1: Exhumer, ja.
0: En vandaag hebben we Eradication voor je klaarstaan.
1: Ah, lekker.

0: Nee, je single van Trivium waren, Dead Inside of Me.
1: Klonk wel lekker, joh.
0: Ja, Trivium eigenlijk altijd wel.
1: Die hebben altijd wel een beetje stevige, goeie muziek.
0: En we blijven nog lekker bij de nieuwe muziek, want ook Prong heeft een nieuwe single uit.
1: Oké.
0: Dit is Fear the Sun.

0: oktober 2011. Het begin van een legendarische radioshow.
1: De Harde G.
2: Wij luisteren altijd naar het hoogtepunt van de week. De Harde G.
3: De Harde G.
1: And always listening to De Harde G.
0: De Harde G presenteert...
2: De Harde...
4: Kun je gewoon niet? Ga je even een lekkere plaat of zo?
5: En geluisterd naar De Harde G. Kut.

0: De nieuwe single van Dragon Force waar dat. Dragon Force 2.0 mogen we wel zeggen, denk ik, met Alyssa White Gluss op zang.
1: En Grunt en de rest.
0: En Grunt en Hunger of the Beast waren dat. Ik vond het wel een leuk klinken.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Dus Dragon Force met gaat meer ballen.
2: Ja, dat is inderdaad. Ja, klopt.
0: Wat raar is als er een zangeres bij kreeg, maar...
2: Nou, het lukt wel wat voor ballen is het dan over eens, hè.
0: Ja, dan zou ik geen ballen zeggen, denk ik. Maar.
2: Vroeger noemden ze dat ballen, echt wel. Ja, dat weet ik ook wel zeker.
0: Ja, dat
2: weet ik echt zeker.
0: Dat heb ik nooit gedaan.
2: Nee. Over muziek gesproken, andere muziek, een beetje prog power lichtig. Prog power muziek in Balder is 2 tot en met 4.

0: oktober is dat. Komen we volgende week nog een uitgebreid op terug. Deer Hunter, Rendezvous Point. Dat zijn allemaal bands die daar komen. En nog wel 14 bands komen er, geloof ik. Dus dat is drie dagen progressief rocken.
1: Wij gaan, iets,
0: wij
1: gaan iets minder progressief door met Among the Mart. 2 oktober komt René al met die All Father Awakens. En daarvan is dit 8 Legs of Thunder.

0: Dat was Enslaved met Solar Will.
1: En dat is nog niet eens de laatste plaat van vanavond.
0: Nee, we hebben nog eindelijk een paar minuutjes. Dus,
1: Ja, daarom. Dus dat gaat nog helder. Heller.
0: Weet ik wel waar het nog gaat heller is, inderdaad. Het is Blood Red Throne met Anodyne Rust. Mm.

0: Zo. Lekkere afsluiter, toch?
1: Ja, dat was... Dat past wel een beetje bij mij, ja. Ja. Dat zei dat mijn eigen lies nou ook.
0: Kiek, kiek.
2: Maar dat... Belona Sjoch.
0: Je hebt een zieltje gewonnen.
1: Ja, ja, ik kan goed poetsen.
0: Dweilmuziek, ja.
1: Ja, ja, ja. Wel weinig pauze in het nummer, maar...
0: Het is jammer dat wij geen... Dat wij een stoffen vloer hebben. Dat hoeft niet te dweilen, maar...
1: Nee, een stofzuiger, dat werkt niet met de muziek.
0: Nee, daar hebben we Queen voor.
1: Precies.
2: Nou, dus, ja, dan zien we dus met die eindigd. Je hoort die bijna weg.
0: Blood Red Throne.
2: Ja, ja, ja. Dat, nou ja. Ja. Weet niet wat er verder nog...
0: ik denk dat we voor een afscheid gaan nemen, Guy.
2: Dat denk ik dan ook,
0: ja.
2: Maar.
0: Ja.
2: Nou, dan zeg ik van zo. Dan ben ik op die vandaag. Weet je, het goed zo.
0: Tjussie, het slopzacht.
1: Doei, doei.
3: Stadler?
4: Yeah, what?
3: Is that it?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.